Street. Allemaal in het programma. Benno. Zullen we eens een liedje nog op de stream halen? Van ons nu huis, Reggae de Jeugd.

breng de bieden net om. Breng de bieden net om. Nooit breng de bieden net om. Met zo'n schrik stoer de dagen erom.